Kalfuen ulafken, kalfukurrak izuan, kalfu eluagen, kalfu leufu.